0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Een viaduct over de A9 bij Uitgeest is een van 16 Nederlandse bruggen met verhoogd instortingsgevaar door problemen met het gebruikte staal. Rijkswaterstaat noemt het viaduct veilig, maar voert niet alle aanbevolen controles uit. Meer bruggen kunnen risico lopen. Hovenier Sven van Son van Garden Design vertelt over zijn veelzijdige vak. Van tuinontwerp tot bestrating en verlichting. Hij waardeert de afwisseling en het werken in de buitenlucht. Sven hoopt jongeren te enthousiasmeren, want mensen die met hun handen werken zijn hard nodig. In het jubileumjaar van de harddraverijvereniging Zandpoort keerde de nostalgische kermis terug aan de Hoofdstraat. 4 dagen stonden klassieke attracties en ouderwetse spelletjes centraal. De vereniging bestaat 90 jaar en koos bewust voor deze oude traditie. In Theater De Cirkel in Heemskerk gaf ensemble Moop zaterdag een koffieconcert met oude poëzie op muziek. De maandelijkse koffieconcerten bieden uiteenlopende stijlen, van strijkkwartetten tot fado, en trekken vaste bezoekers en nieuw publiek. De zaal is vaak goed gevuld.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: gaan.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Een viaduct over de A9 bij Uitgeest is een van 16 Nederlandse bruggen met verhoogd instortingsgevaar door problemen met het gebruikte staal. Rijkswaterstaat noemt het viaduct veilig, maar voert niet alle aanbevolen controles uit. Meer bruggen kunnen risico lopen. Hovenier Sven van Son van Garden Design vertelt over zijn veelzijdige vak. Van tuinontwerp tot bestrating en verlichting. Hij waardeert de afwisseling en het werken in de buitenlucht. Sven hoopt jongeren te enthousiasmeren, want mensen die met hun handen werken zijn hard nodig. In het jubileumjaar van de harddraverijvereniging Zandpoort keerde de nostalgische kermis terug aan de Hoofdstraat. 4 dagen stonden klassieke attracties en ouderwetse spelletjes centraal. De vereniging bestaat 90 jaar en koos bewust voor deze oude traditie. In Theater De Cirkel in Heemskerk gaf ensemble Moop zaterdag een koffieconcert met oude poëzie op muziek. De maandelijkse koffieconcerten bieden uiteenlopende stijlen, van strijkkwartetten tot fado, en trekken vaste bezoekers en nieuw publiek. De zaal is vaak goed gevuld.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Een viaduct over de A9 bij Uitgeest is een van 16 Nederlandse bruggen met verhoogd instortingsgevaar door problemen met het gebruikte staal. Rijkswaterstaat noemt het viaduct veilig, maar voert niet alle aanbevolen controles uit. Meer bruggen kunnen risico lopen. Hovenier Sven van Son van Garden Design vertelt over zijn veelzijdige vak. Van tuinontwerp tot bestrating en verlichting. Hij waardeert de afwisseling en het werken in de buitenlucht. Sven hoopt jongeren te enthousiasmeren, want mensen die met hun handen werken zijn hard nodig. In het jubileumjaar van de harddraverijvereniging Zandpoort keerde de nostalgische kermis terug aan de Hoofdstraat. 4 dagen stonden klassieke attracties en ouderwetse spelletjes centraal. De vereniging bestaat 90 jaar en koos bewust voor deze oude traditie. In Theater De Cirkel in Heemskerk gaf ensemble Moop zaterdag een koffieconcert met oude poëzie op muziek. De maandelijkse koffieconcerten bieden uiteenlopende stijlen, van strijkkwartetten tot fado, en trekken vaste bezoekers en nieuw publiek. De zaal is vaak goed gevuld.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Een viaduct over de A9 bij Uitgeest is een van 16 Nederlandse bruggen met verhoogd instortingsgevaar door problemen met het gebruikte staal. Rijkswaterstaat noemt het viaduct veilig, maar voert niet alle aanbevolen controles uit. Meer bruggen kunnen risico lopen. Hovenier Sven van Son van Garden Design vertelt over zijn veelzijdige vak. Van tuinontwerp tot bestrating en verlichting. Hij waardeert de afwisseling en het werken in de buitenlucht. Sven hoopt jongeren te enthousiasmeren, want mensen die met hun handen werken zijn hard nodig. In het jubileumjaar van de harddraverijvereniging Zandpoort keerde de nostalgische kermis terug aan de Hoofdstraat. 4 dagen stonden klassieke attracties en ouderwetse spelletjes centraal. De vereniging bestaat 90 jaar en koos bewust voor deze oude traditie. In Theater De Cirkel in Heemskerk gaf ensemble Moop zaterdag een koffieconcert met oude poëzie op muziek. De maandelijkse koffieconcerten bieden uiteenlopende stijlen, van strijkkwartetten tot fado, en trekken vaste bezoekers en nieuw publiek. De zaal is vaak goed gevuld.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Een viaduct over de A9 bij Uitgeest is een van 16 Nederlandse bruggen met verhoogd instortingsgevaar door problemen met het gebruikte staal. Rijkswaterstaat noemt het viaduct veilig, maar voert niet alle aanbevolen controles uit. Meer bruggen kunnen risico lopen. Hovenier Sven van Son van Garden Design vertelt over zijn veelzijdige vak. Van tuinontwerp tot bestrating en verlichting. Hij waardeert de afwisseling en het werken in de buitenlucht. Sven hoopt jongeren te enthousiasmeren, want mensen die met hun handen werken zijn hard nodig. In het jubileumjaar van de harddraverijvereniging Zandpoort keerde de nostalgische kermis terug aan de Hoofdstraat. 4 dagen stonden klassieke attracties en ouderwetse spelletjes centraal. De vereniging bestaat 90 jaar en koos bewust voor deze oude traditie. In Theater De Cirkel in Heemskerk gaf ensemble Moop zaterdag een koffieconcert met oude poëzie op muziek. De maandelijkse koffieconcerten bieden uiteenlopende stijlen, van strijkkwartetten tot fado, en trekken vaste bezoekers en nieuw publiek. De zaal is vaak goed gevuld.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
5: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om een goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
4: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
6: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
4: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Een viaduct over de A9 bij Uitgeest is een van 16 Nederlandse bruggen met verhoogd instortingsgevaar door problemen met het gebruikte staal. Rijkswaterstaat noemt het viaduct veilig, maar voert niet alle aanbevolen controles uit. Meer bruggen kunnen risico lopen. In Theater De Cirkel in Heemskerk gaf ensemble Moop zaterdag een koffieconcert met oude poëzie op muziek. De maandelijkse koffieconcerten bieden uiteenlopende stijlen, van strijkkwartetten tot fado, en trekken vaste bezoekers en nieuw publiek. De zaal is vaak goed gevuld. In het jubileumjaar van de harddraverijvereniging Zandpoort keerde de nostalgische kermis terug aan de Hoofdstraat. 4 dagen stonden klassieke attracties en ouderwetse spelletjes centraal. De vereniging bestaat 90 jaar en koos bewust voor deze oude traditie. Hovenier Sven van Son van Garden Design vertelt over zijn veelzijdige vak. Van tuinontwerp tot bestrating en verlichting. Hij waardeert de afwisseling en het werken in de buitenlucht. Sven hoopt jongeren te enthousiasmeren. Want mensen die met hun handen werken zijn hard nodig.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
3: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
2: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
4: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
2: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
9: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Een viaduct over de A9 bij Uitgeest is een van 16 Nederlandse bruggen met verhoogd instortingsgevaar door problemen met het gebruikte staal. Rijkswaterstaat noemt het viaduct veilig, maar voert niet alle aanbevolen controles uit. Meer bruggen kunnen risico lopen. In Theater De Cirkel in Heemskerk gaf ensemble Moop zaterdag een koffieconcert met oude poëzie op muziek. De maandelijkse koffieconcerten bieden uiteenlopende stijlen, van strijkkwartetten tot fado, en trekken vaste bezoekers en nieuw publiek. De zaal is vaak goed gevuld. In het jubileumjaar van de harddraverijvereniging Zandpoort keerde de nostalgische kermis terug aan de Hoofdstraat. 4 dagen stonden klassieke attracties en ouderwetse spelletjes centraal. De vereniging bestaat 90 jaar en koos bewust voor deze oude traditie. Hovenier Sven van Son van Garden Design vertelt over zijn veelzijdige vak. Van tuinontwerp tot bestrating en verlichting. Hij waardeert de afwisseling en het werken in de buitenlucht. Sven hoopt jongeren te enthousiasmeren, want mensen die met hun handen werken zijn hard nodig.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, Mente Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
3: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
2: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
4: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right, in me, than he that's in the world. The sun will shine. Again.
2: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. IJmond 360.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Een viaduct over de A9 bij Uitgeest is een van 16 Nederlandse bruggen met verhoogd instortingsgevaar door problemen met het gebruikte staal. Rijkswaterstaat noemt het viaduct veilig, maar voert niet alle aanbevolen controles uit. Meer bruggen kunnen risico lopen. In Theater De Cirkel in Heemskerk gaf ensemble Moop zaterdag een koffieconcert met oude poëzie op muziek. De maandelijkse koffieconcerten bieden uiteenlopende stijlen, van strijkkwartetten tot fado, en trekken vaste bezoekers en nieuw publiek. De zaal is vaak goed gevuld. In het jubileumjaar van de harddraverijvereniging Zandpoort keerde de nostalgische kermis terug aan de Hoofdstraat. 4 dagen stonden klassieke attracties en ouderwetse spelletjes centraal. De vereniging bestaat 90 jaar en koos bewust voor deze oude traditie. Hovenier Sven van Son van Garden Design vertelt over zijn veelzijdige vak. Van tuinontwerp tot bestrating en verlichting. Hij waardeert de afwisseling en het werken in de buitenlucht. Sven hoopt jongeren te enthousiasmeren, want mensen die met hun handen werken zijn hard nodig.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar werken die veelal langs elkaar heen? Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Dit geluid. Dit geluid.

0: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.
1: Je hoort dus juist muziek van Tavares en Who Done It uit 1977. En verder terug in de...

en veel info. Nog even geen Rina Haver, die komt zo. Die wordt op dit moment naar de studio gevlogen. Heel Nederland in beweging, daar doet Rina aan mee. Vroeger werd dat gepresenteerd door Olga Commandeur. En half Nederland die staat dan voor de televisie. Die doet dan mee met de bewegingen die Olga Commandeur dan voordoet. Nou, dat doet Rina dus ook.

0: Dance en Avro Bros. Goedemorgen, welkom bij de ochtendmix.
1: Dit is de nieuwe Wijkschijf in de ochtendmix.

0: verzorgd door Meteolink.nl.
1: Ja, nog even over Frans Bauer, Billy Dance en Avro Bros. Je ziet steeds meer dat collega-muzikanten met elkaar gaan samenwerken. Zoals deze plaat heb je even voor mij. Het was al een hele grote hit. Op dit moment is het weer een hit aan het worden. Ja, het weer. Even kijken wat het weerbericht in de ochtendmix gaat zeggen. Als ik zo even naar buiten kijk, dan ziet het er niet al te vrij uit. Maar wat voorspelt het weerbericht? Vandaag zijn er flinke zonnige perioden en enkele stapelwolken. Met 19 graden op de Wadden tot lokaal 22 graden in het zuiden en oosten wordt het ongeveer even warm als afgelopen maandag. De wind is zwak tot matig van kracht en daarmee is het op de Wadden wat rustiger weer. Kijken we ook even naar morgen. Woensdag krijgen we een overgang naar ander weer. De dag begint wel met zonnige perioden en lokaal kan eerst mist voorkomen. Maar in de middag neemt geleidelijk de hoge bewolking toe. Zoals het er nu naar uitziet kan in het westen in de loop van de middag al wat regen vallen en wordt het 18 of 19 graden. In de kustprovincie staat dan een matige aan zee vrij krachtige wind. Donderdag is het een rustige en warme weer, is dan zeker voorbij. Het wordt 14 of 15 graden en er trekken buien over het land. Een matige en in de kustgebieden vrij krachtige noordwestenwind maakt het herfstachtige weer compleet. Zo nu en dan schijnt wel even de zon. Nou, dat is dan weer een geruststelling. Vrijdag is het wisselvallig weer met wolkenvelden, buien en tussendoor zon. De middagtemperatuur ligt rond de 15 graden. In de nacht en vroeg ochtend ligt de temperatuur in het binnenland tussen de 7 en 10 graden. Aan de kust is het enkele graden zachter. Ook het vooruitzicht naar midden oktober laat wisselvallig weer zien. De temperatuur kan een paar graden stijgen, maar de onzekerheid neemt ook toe. En tot zover het weerbericht in de ochtendmix. Inmiddels is Rina ook binnengekomen. Nou, ik geef haar nog even de tijd om haar rustig te installeren. In een mooi roze trainingspak is ze binnengekomen rennen. Rustig aan. We gaan Rina zo direct horen. We gaan naar de instrumentale muziek van Ricky King. Instrument.

0: Want deze plaat heb ik een tijd niet meer gehoord. Eurythmics. And there must be an angel. Inmiddels is Rien ook aangeschoven in de studio van IJmond 360. Dus eerst maar eventjes. Goedemorgen, Rina.
1: Goedemorgen, Ab. En goedemorgen, alle luisteraars. Ja, gezellig dat u er ook weer bij bent. Het is jammer dat er nog geen camera staat hier. Want anders zag u mij in een zuurstokroos jack zitten. Want ik kom rechtstreeks van de sportschool. Ja, dat heb ik één keer in de maand, zo'n ochtendje op de dinsdagochtend. En dat is Pilates, maar dan met allerlei apparaten. En dat is voor zo'n oud lijf als wat ik zo langzamerhand begin te krijgen, is dat hartstikke goed.
0: Ja, ik heb al gezegd, Nederland in beweging, dat je daar aan meedoet.
1: Nou, dat vind ik dan weer net iets te veel overdreven. Ik beweeg al 2 keer per week, op maandag en op donderdag. En dit doe ik er 1 keer in de maand altijd extra even bij. En ik kan het iedereen aanraden. Zeker van mijn leeftijd, zeg ik dan maar. Hè? Want ja, dan heb je ook de tijd om het te doen.
0: Dat is ook belangrijk.
1: Ook belangrijk.
0: In beweging blijven.
1: Ja, zeker weten. Ja, okay, en je spieren gewoon gezond houden. Ik ben een maand geleden van de trap gevallen. In zoverre, ik sloeg een paar treden over. En ik denk toch dat met die 3 weken dat het weer helemaal in orde was. Ja. Dat toch te maken heeft met het feit dat mijn spieren gewoon nog even lekker goed in elkaar zitten. Ja. Ja.
0: Precies, ja, je wordt ook iets strammer, hè, als je iets ouder wordt.
1: Jawel, ja. Dus je moet het allemaal een beetje bijhouden.
0: En over de trappen, een paar treden missen, dat komt mij ook heel bekend.
1: Ja, hè? Ja. Het gebeurt iedereen, hè. Het gebeurt de beste mensen.
0: Goed, wat ook gebeurt in de ochtendmix is verzoekplaat aanvragen.
1: Ja, dat mag altijd. 085 2020 300. En er liggen een hele stapel lege verzoekjes. Dus ja, ik zou zeggen, zet mij aan het werk. Niet als ik aan het praten ben, maar zodra ik gestopt ben met praten mag u bellen. 085 2020 300.
0: Het is tijd voor het volgende.
2: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.
1: Ja, en het rondje Hollands bestaat vandaag uit Ernst Daniël Smit. We hebben hem ooit eens meegemaakt bij Bekijk het maar. Een ontzettend aardige vent. En hij steekt gelukkig op dit moment weer goed in zijn vel na een operatie tegen Parkinson. En hij gaat straks zingen Hou van mij. Maggie McNeil, u weet er allemaal nog wel, hè? Vroeger Sjoukje van Spijker van Miles & McNeil. Die heeft ooit eens Terug naar de kust gezongen. Dat was in 1976. En Rudy Karel, onze eigen Nederlander. Rudy Karel, die een grote carrière in Duitsland heeft gemaakt, die zingt De Hoogste Tijd, een nummer uit 1968.

vind nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.

0: En al fluitend ging Rudy Karel weer de mist in. Maar dan letterlijk hoor, niet figuurlijk. Hij zong De Hoogste Tijd in 1968. Maggie McNeil daarvoor met Terug naar de Kust. En Ernst Daniël met Ik hou van jou. En we gaan in tweede uur nog een ander nummer van Ernst Daniël. Tenminste, als we eraan toekomen. Want we krijgen natuurlijk wel verzoekjes binnen. En u mag nog steeds blijven bellen. 085 20 20 300. En dat heeft John ook gedaan, John Doesburg. En die wil gewoon lekker voor zichzelf, maar ook voor iedereen die luistert en voor ons van de ochtendmix, naar Queen luisteren. Want hij heeft hem zelf niet meer. Nou, ik zeg, dan kun je wat ons betreft nog 5 minuten en 21 seconden genieten van Heaven for Everyone.
1: Het is weer tijd voor een

0: van Queen. And Heaven for Everyone. 085-2020-300. Jouw verzoekplaat in de ochtendmix. Tijd voor regio nieuws.
1: Het regio nieuws hoor je in de ochtendmix.
2: Ik heb hier een berichtje en dat heet Where Whiskey Meets Rum Festival. Nou, als u nu oren al begint te spitsen omdat u denkt ik hou van whisky, ik hou van rum, wat zou ze te vertellen hebben? Op zaterdag 10 oktober, dan is het zover, dan vindt de 20e editie van het Whiskey and Rum Festival aan zee plaats in IJmuiden. Wat ooit begon als een kleinschalig festival voor liefhebbers is inmiddels uitgegroeid tot een gevestigde naam en een van de oudste whiskyfestivals van Nederland. Volgens kenners bovendien een van de gezelligste. Het jubileumfestival, georganiseerd door Slijterij en Wijnhuis Zeewijk, brengt liefhebbers, kenners, importeurs en producenten samen voor een bijzondere ontdekkingstocht door de wereld van whisky, rum en andere premium spirits. Het Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach wordt deze dag omgetoverd tot een waar festival van vloeibaar goud. Bezoekers kunnen kennis maken met en proeven van meer dan 600 whiskies, rums, bourbons, en, of moet je eigenlijk zeggen bourbons, natuurlijk, als we het dan toch allemaal in het Engels houden, en andere distillaten uit alle delen van de wereld. Tientallen nationale en internationale standhouders presenteren een bijzonder breed assortiment van robuuste Islay single malts en elegante Schotse en Ierse whiskies tot zwoele Caribische rum, verrassende nieuwe releases en zeldzame bottelingen. Er valt volop te ontdekken. Of je nu een doorgewinterde whiskyliefhebber bent, alles wilt weten over bijzondere bottelingen of juist voor het eerst kennis maakt met de veelzijdige wereld van de rum, deze jubileumeditie biedt voor ieder wat wils. Voorafgaand aan zowel de middag- als avondsessie worden de speciale whisky- en rum masterclasses georganiseerd. Gasten uit binnen- en buitenland nemen deelnemers mee in hun wereld en delen hun kennis, verhalen en natuurlijke bijzondere dranken. Doordat de masterclasses voorafgaand aan de festivalsessies plaatsvinden, hoeven deelnemers niets van het festival zelf te missen. Met de 20e editie bereikt Whisky en Rum aan Zee een bijzondere mijlpaal. 20 edities vol bijzondere ontmoetingen, nieuwe smaken, verhalen en vooral veel gezelligheid. Onder het motto Where Whisky Meets Rum belooft deze jubileumeditie opnieuw een smaakvolle reis te worden langs de bijzondere spirits uit alle windstreken. Dus nogmaals, op zaterdag 10 oktober.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: De ochtendmix.
1: Ja, want er zijn natuurlijk alweer heel wat mensen bezig met Stoptober. En houdt u het een beetje vol? Dat is de vraag eigenlijk. De eerste dagen zonder sigaret of vape kunnen best lastig zijn. Nicotine is enorm verslavend. En na het stoppen kunt u last krijgen van bijvoorbeeld onrust, prikkelbaarheid, concentratieproblemen of sterke trek. Dit zijn ontwenningsverschijnselen. Gelukkig worden deze klachten na verloop van tijd minder. Het kan helpen om vooraf na te denken over wat u kunt doen op een moeilijk moment. Zoek afleiding, maak een korte wandeling, beweeg of neem contact op met iemand die u kan steunen. En ook de gratis Stoptober-app kan u helpen. Denk daarnaast aan de reden waarom u wilt stoppen. Die motivatie kan u helpen op lastige momenten. Bent u nog niet gestopt? Ook dan kunt u meedoen, want kies gewoon een stopmoment en zet alsnog de eerste stap. Ik wens u allemaal weer heel veel succes met Stoptober.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Trekken een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. IJmond 360.
3: Voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen is dit de ochtendmix.
4: 1969.

0: doen. En Toon Minnebo, die zette ons eventjes aan het zoeken, want hij wil graag voor Lydia, voor Ab en voor mij en voor iedereen die het Rob de Nijs een warm hart toedraagt, een liedje horen wat volgens hem heette Liefde is niet volmaakt. Nou, Toon, dan heb ik een verrassing voor je. Voor het geval je hem nog eens een keer wilt horen, dan moet je het liedje aanvragen Iets van een wonder. Want daarin komt namelijk de zin voor Liefde is niet volmaakt. Maar we hebben hem straks wel voor je, hè?
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.

0: Dat was hem dus, hè, van Rob ten IJs. En Toon, ik weet niet of je het gehoord had, maar als je hem nog eens een keer wil horen, vraag dan iets van een wonder. Zo heet dat nummer van Rob ten IJs. En daar komt die zin die jij had opgegeven in voor. En we hebben net nog even samen zitten bedenken dat dit heel bekend klonk. En ja, als u Sacrifice van Elton John kent, dan weet u waar die melodie vandaan komt.
1: Zo is dat.
0: We gaan meteen
1: naar de verzoekplaten.
0: Nog twee verzoekjes doen, ja. Want Ans Zinnige die heeft gebeld en die wil graag Marco Schuitmakers horen met Schaam je voor je tranen niet. En die is bestemd voor de hele reutemeteut, zoals ze zei. Nou, dan heeft ze iedereen te pakken. Kitty Schone die belde en die wil voor iedereen die luistert heel graag luisteren naar Rocco Granata en Buonanotte Bambino.
2: Het is weer tijd.

0: Met dank aan Rocco Granata. Ik wil je eventjes iets voorleggen, Rina. Kijk of jij erachter gaat komen. Ik moet iets goed gedaan hebben. Dat was niet in dit leven. Maar ik weet dat het waar is. Ik kan het niet helpen. Maar vraag me af wat je ooit in me ziet. Wat heb ik gedaan? Het is tijd voor de keuze van Rina Haver.
1: Oh, echt waar? Oké. Ja, nou, mijn keuze is een man die, wiens muziek ik heel erg mooi vind. Dat is Bobby Caldwell. En toen werd ik door een vriend van mij erop geattendeerd. Die zei, weet je dat hij ook een nummer heeft gemaakt met jouw naam? En dat heb ik even afgeluisterd. En dat is niet omdat ik nou denk van, nou, dat moet iedereen. Maar het is gewoon een heel mooi nummer van Bobby Caldwell. En het heeft toevallig mijn naam. Het heet gewoon Rina.
2: De muzikale keuze van Rina Haver.

0: Rina. Het plaatje heet Rina.
1: Ja, leuk hè? Dat vind ik zo leuk. En dan ook nog van zo'n man die ik heel erg bewonder qua zingen. Ja. Bobby Caldwell was dat. Ja, toen dacht ik, als ik dan toch een keus mag maken, dan pak ik die. En de volgende keer gewoon is iets anders van Bobby Caldwell. Want hij heeft heel veel moois gemaakt. Dus sorry, dat gaan we dan wel weer een andere keer doen. Hè?
0: Het is tijd om even terug te gaan in de tijd. En dan weet jij waar ik het over heb.
1: Ja, we gaan naar 2 oktober 1976. Nou, goede rekensom, die zegt tegen ons, dat is dus 50 jaar geleden. Toen kwam de top 40 uit. Nou, die eerste drie, oh ja, dus hij is een klein beetje veranderd. My Love stond op 3 met Rosie en Andres in Zaire van Johnny Wakelin staat op 2. En The Dancing Queen, die bleef gewoon maar op 1 staan in die tijd. Hè, want dat had te maken met het huwelijk van het Zweedse koningspaar op dat moment. Maar wij kijken altijd, wie kwam er het hoogste binnen? En jullie hebben gisteren al Play That Funky Music gedaan van Wild Cherry. Dan ga ik naar nummer 25. Dat was een nummer, kan ik me heel goed nog herinneren, waarvan iedereen zei, hé, staat dat in de top 40? We hebben toch helemaal niks met disco en zo te maken? Nee, nou, maar mensen vonden dat mooi. En dan heb ik het over koor en orkest van Schuller. Van, hoe heet die man? Günther Schuller. En dat heette Aunt Dinah Has Blown the Horn.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: Even 50 jaar terug in de tijd. En het verbaast me, Rina. Je zingt het helemaal mee.
1: Ja, het zit toch nog gewoon ergens in het collectieve geheugen in mijn hoofd. Op de een of andere manier. Hè? Ja. Ja.
0: Wie was dit?
1: Dit was in ieder geval het koor en orkest van Günter Schuller. En het heette Aunt Dinah Has Blown the Horn. En we zitten hier net met Ruud ook even te praten. En ik zeg, ja, raar dat dat in die top 40 is terechtgekomen. Maar hij zegt, het is uit dezelfde tijd als The Sting bijvoorbeeld. Ja. En dat speelt zich ook af in die tijd. Dus je hoorde ook de muziek van Scott Joplin enzovoort enzovoort. En dat heeft mensen waarschijnlijk een beetje dit doen mooi vinden, zeg maar. Ja. En mijn moeder vond het mooi, want die hield van koor en muziek, koren en orkesten. Dus.
0: En die man die naast me staat ook, Ruud?
1: Die houdt er ook van. Ja. Nou, ik weet niet of je van Duits houdt, maar ja, dat gaan we toch wel echt eventjes doen. Want het rondje Duits, daar zijn we gewoon 10 minuten later mee dan normaal. Maar gelukkig mogen we dat zelf uitmaken. We gaan beginnen zo dadelijk met Helene Fischer en Atemloos door die nacht. Dat komt uit 2013. Dan Udo Jürgens, die zingt Aber bitte mit Sahne uit 1976. En Peter Alexander, die zingt een heel bekend nummer voor u, want als u het kleine café aan de haven kan, kent is het, dan kent u ook die kleine knijpen.
2: Dit is een rondje Duits in de ochtendmix.

0: kende het ergens van.
1: Ja, ja, komt erg bekend voor. Hè? Het is ook zo wat letterlijk vertaald in het, naar het Duits toe. Dat is wel heel leuk hoor. Ik vind trouwens dat die man een hele mooie stem heeft. Ik heb me daar nooit zo in verdiept in Peter Alexander. Maar daar wil ik wel wat meer van horen, ja. Die kleine knijpen had hij gezongen. Dat is eigenlijk een beetje het pensioen van vader Abraham geworden. Want daar heeft hij echt bakkergeld mee verdiend. Udo Jürgens, Abe Bietemitzane, komt ook uit 1976. En Helene Fischer die opende dit blokje van drie met Atemloos durch die Nacht uit 2013.
0: Ja, ik heb je nog een plaat beloofd, maar voordat ik die ga instarten, gaan we vast afscheid nemen.
1: Ja.
0: Want als we kijken naar de klok, we zien dat we hebben nog maar 6 minuten de tijd. En die plaat die duurt al 2 minuten. Dankjewel, Rina.
1: Jij ook bedankt, Rob. Tot volgende week. Jij weer.
0: Ja,
1: ik ben er morgen weer.
0: Met Rob.
1: Met Rob, ja.
0: Ja, oké. We gaan plaatsmaken voor de eindeloze eimond tussen 12 en 2 met Ruud Jansen en Angela. Nou, de plaat die ik je heb beloofd.
1: Ja, we hadden in het eerste uur natuurlijk Rondje Hollands. En ik had aangekondigd Hou van mij. En jij draaide Ik hou van jou. Ja. Nou zijn dat allebei leuke titels. Alleen zijn het twee totaal verschillende nummers. Nou, en toen heb jij gezegd als we nog tijd over hebben, dan doen we toch nog even dat nummer van Ernst Daniël. En dat heet Hou van mij.

0: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker drie mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op twee internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een derde luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
6: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk.
9: Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
10: Lubbers wonen en slapen.
9: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
11: Eimond 360. Interviews. De regionieuws.

Zo, hartelijk dank weer aan Ab en Rina voor een gezellige ochtendmix. En daar gaan we verder. Ik ga vrolijk verder. Angela komt zo, die is nog even elders. Maar die komt zo wel. En wij gaan gewoon doen wat we altijd doen op dinsdag. En we hebben natuurlijk zometeen lekkere muziek. We hebben het regionieuws. We hebben contact met het mosterdzaadje in Zandvoort Noord over het nieuwe programma voor het komende weekend. En natuurlijk de artiest in het licht en nog veel. En een 3-in-1 van Angela, die is ze mooie. Ze mooie. Ze mooie deze week. Wel vrij stevig, maar goed, dat maakt niet uit.

0: Zo, en dan gaan we maar beginnen met, wat we altijd doen op woensdag, ja, gaan we gewoon beginnen met Artiest in het Licht. En de artiest in het licht van vandaag is een man die al een tijdje niet meer bij ons is, helaas. Maar het is de geboortedag en ik vind dan toch dat je zo'n man best wel mag gedenken op zijn geboortedag. Want het is niet de minste, het is een van de belangrijke sleutelfiguren uit de Volendamse band, The Cats. En daar heb ik het natuurlijk over Kees. Kees Veerman, oorspronkelijk was hij de leadzanger van deze band. En ook componist van heel veel mooie liedjes. Maar ja, de platenmaatschappij vond de stem van Piet beter. En ja, de platenmaatschappij zeggen dat moet je doen. Dus op een gegeven moment werd Kees even een beetje teruggestuurd. En werd Piet als liedzanger benoemd. En ja, daar was Kees natuurlijk niet erg blij mee. Daar kan ik me niet bij voorstellen. Familie Veerman uit Volendam, oftewel bijnaam had zijn familie had als bijnaam Pussy. En ik heb hem met zijn broer gespeeld, met Martin. Maar ook een hele goede drummer. Muzikale vent ook. Net als zijn broer. Goed, we gaan dus beginnen met de artiest in het licht. En dat heb ik u gezegd. Dat is Kees Veerman met The Cats.
1: Je luistert naar Eindeloos Eimond. Tijd voor Artiest in het Licht.

prachtig liedje van Kees Veerman in dit geval. En ja, ik zei het al, de platenmaatschappij vond op een gegeven moment de stem van Piet commerciëler of dramatischer of hoe dan ook. En zodoende werd de toppositie bij de Cats verwisseld en kregen we Piet als liedzanger. Maar daarvoor was het heel vaak Kees. En hij heeft prachtige liedjes gemaakt. Onder andere The End of the Show. En nog veel meer hele mooie. Maar altijd Kees was een beetje een country jongen. Dus dat was altijd een beetje country gelateerd. En dat was best wel de moeite waard. Goed, dat genoeg over de Cats uit Volendam. En ze zijn daar nog steeds mateloos populair. Nou ja, wat de Beatles zijn voor Liverpool, dat zijn de Cats voor Volendam. Laten we het zo maar zeggen. Veel meer trouwens dan BSN, hè? Want ze zijn veel meer trots op de Cats dan op BSN. Goed, we gaan door met Bill Wyman's Rhythm Kicks. Ook lekker om weer eens even te horen. Bill Wyman, oude Rolling Stone, maar hier met zijn Rhythm Kicks.

maakt die man nog een lekkere muziek. Bill Wyman, Rhythm King, Rhythm Kings. En er zijn een heleboel nummers van verschenen. En het is een aparte orkest natuurlijk, want er waren heel veel verschillende bezettingen van. En dit nummer, Anyway, The Wind Blows, dat werd gezongen door Bill zelf samen met Mick Taylor. Dus dat is ook weer leuk, omdat, zeg ik dat nou goed, Mick Taylor, wacht even hoor. Samen met Mick Taylor zingt hij dit nummer. Anyway, The Wind Blows. Ja, zoals de wind waait. Hè? James McCartney, dames en heren. Jawel, hij is er weer. Hij maakt leuke muziek, deze man. En het is niet de topper die zijn vader was. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Hij maakte wel leuke muziek. En hij is erg actief de laatste tijd. En dat vind ik wel leuk eigenlijk. Justice is zijn nieuwste opname die wij nu gaan draaien.

de titel niet was, is... is dus de titel van de nieuwe single van James McCartney, zoon van Paul en Linda McCartney. Natuurlijk hun derde kind en eigenlijk vierde, hè? Ja. Linda's vierde, Paul's derde. Zo was het. Goed, een mooi liedje dus. En ja, ik vind dat die man best leuke muziek maakt. Mag best gezegd worden. Zo is dat. Eens even kijken, wat gaan we doen? We gaan naar iets heel nieuws. Van Pentatonix. En Pentatonix, dat is zo'n vijfmaal sterke groep. Met fantastische vocale arrangementen. Echt helemaal fantastisch zijn. En we gaan nu een nieuwe opname van ze beluisteren. Pentatonix dus. Nummer dat heet Believe.

Ja, en dan trap je er toch weer in. Ik draag geen kerstplaten. En dan hoor je dit en dan let je even niet op de tekst. Blijkt er toch een kerstplaat te zijn. Nou, ze zijn er in ieder geval vroeg bij. Dat kan je in ieder geval zeker zijn. Want het duurt nog ruim 2 maanden. Maar dit is dus... Dan heeft u in ieder geval de allereerste kerstplaat weer gehoord. Maar het is wel mooi. Dat is dan wel weer zeker. Wat die gasten vocaal voor elkaar krijgen... Dat is helemaal geweldig. En 5 stemmen. En een beetje rhythm erachter. En dan is het helemaal klaar. Pentatonix. Zo heten ze dus. En het nummer dat heette Believe. Juist. En dan gaan we nu nog weer naar iets anders nieuws. En dat heeft niks met kerst te maken. Nieuwe van Agda de Munnik. MUZIEK

0: Niets doen. Dat is de titel. Nou, dan doen we niets. Ik vind het goed. Ja, dat vindt. Dan doen we dat. Doen we gewoon niks. Ja, zo is dat. Ook naar de Munnik. Nieuwe opname stond het als bij de nieuwe releases. Dus weer een mooi nieuw liedje van de gasten. En even kijken wat gaan we doen. Ja, we gaan over naar de actualiteit.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Ja, en een 17-jarige jongen zou zondagmiddag op klaarlichtdag onder bedreiging van een mes beroofd zijn van zijn scooter. En dat gebeurde bij de Wijkerbaan in Beverwijk. Twee jongens op een fatbike spraken hem aan toen hij onderweg was van de sportschool naar de supermarkt. Pak die scooter maar en niet mijn leven, was zijn eerste reactie. De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en onderzoekt de zaak. De jongen vertelt zijn verhaal aan Eimond 360 en blijft anoniem, maar zijn naam is bekend bij de redactie. Uiteindelijk, na een zoektocht, werd de scooter in Beverwijk teruggevonden. De politie heeft de scooter meegenomen voor spooronderzoek. Aan de Wim Kanlaan is in Beverwijk heeft vanochtend tegen 8:30 een kopstaartaanrijding plaatsgevonden, waarbij meerdere autovoertuigen betrokken waren. Ondanks de forse schade raakte niemand gewond. Het ongeval ontstond vermoedelijk na een onverwachte remactie. De achteropkomende automobilisten konden niet meer op tijd tot stilstand komen, waarna meerdere voertuigen op elkaar botsten. Een ambulance kwam ter plaatse om de betrokkenen te controleren. Niemand hoefde voor behandeling naar het ziekenhuis. Een van de betrokken bestuurders wordt verdacht van overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet, dat betrekking heeft op het veroorzaken van gevaar door hinder op de weg. Twee voertuigen liepen bij de aanrijding flinke schade op en moesten door een bergingsbedrijf worden weggesleept. Het natuurbeheerplan geeft aan in welke gebieden subsidie mogelijk is voor beheer en ontwikkeling van natuur, agrarische natuur en landschapselementen. Het natuurbeheerplan en de bijbehorende kaarten staan op de pagina Natuurbeheer. Grondeigenaren en terreinbeheerders kunnen subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en het beheer van natuur binnen het natuurnetwerk. Natuurnetwerk Nederland. Ja, ik lees het van mijn telefoon, een beetje lastig lezen af en toe. De provincie stelt onder meer subsidie beschikbaar voor de omzetting van agrarische grond naar natuur, gebiedsinrichting, kwaliteitsverbetering en pachtafkoop binnen het natuurnetwerk. Op landbouwgronden zijn veel kansen voor natuurvriendelijk beheer. In 2027 is meer budget beschikbaar voor het agrarisch natuur- en landbouwbeheer. Rijk en provincies hebben afgesproken het grootste deel van het beschikbare geld te gebruiken voor het agrarisch beheer en in en rond stikstofgevoelige natuur 2000 gebieden en in leeftijd en in leefgebieden van de grutto. Eind 2026 is het definitieve budget bekend en kan de subsidie aangevraagd worden. Doe op vrijdag 6 en zaterdag 7 november mee aan de Natuurwerkdag. In heel Noord-Holland kun je kiezen uit diverse klussen voor natuurbehoud en herstel samen met onze boswachters, vrijwilligers of andere medewerkers. Woon je in Noord-Holland en hou je van buiten zijn? Wil je zelf bijdragen aan meer biodiversiteit in de natuur? De Natuurwerkdag is een mooie manier om zelf iets te doen voor de natuur bij jou in de buurt. Je draagt bij aan een gezonde leefomgeving van veel bedreigde planten en dieren. En die hulp is hard nodig. Zoek een leuke klus op www.natuurwerkdag.nl. Meld je aan en maak het verschil voor de natuur bij jou in de buurt. En tot zover het regionieuws.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Ja, en dat weer, hè. Het houdt ons maar bezig. Het regioweer is afkomstig van Rico Schreuder en dat kunt u helemaal terugvinden op regioweer.wordpress.com. En dan moet u dan ook even Rico achtertikken en dan komt u er helemaal achter. Op deze dinsdag is een mix van zon en wolken. Blijft droog en het wordt maximaal 21 graden. Morgen schijnt ook lange tijd zon en loopt de temperatuur wederom op naar 21 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe en in de avond gevolgd door regen. Juist, en dat was het weerbericht van Rico Schreuder.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
3: Drie in één.

3-in-1. Ja. En toen zei de computer van, doe het lekker zelf. Dat komt wel eens hoor. Goed, de rest van de 3-in-1 krijgt u zo meteen. Want ik heb even... hij schijnt er gewoon even lekker mee uit. Nou, doe even een ander liedje.

0: hij doet het even zelf, maar... Krijgen we even een klein stukje van Mumford & Son. Of een klein stukje, gewoon een single van Mumford & Son. En I Will Wait, maar dat was niet de bedoeling. Want wij waren natuurlijk met de 3-in-1 bezig.
1: Drie in één.

Ja, Bret Hart. En dat is volgens Angela en ik. En mezelf eigenlijk een van de weinige blanke dames die de blues kunnen zingen. Fantastisch, wat een stem. Ja, het was niet de lichtste muziek, dat dan ook weer niet. Maar het was wel vreselijk lekker om dat weer eens even te horen. Zij heeft van alles gedaan, blues gezongen. Zij heeft met grote artiesten samengewerkt. En u hoorde nu drie zeer uiteenlopende opnames. Om te beginnen, Black Dog. Dat is een nummer dat komt van een LP. Die heet Tribute to Led Zeppelin. Nou, dat zeiden ze al genoeg. En als die heren ooit nog eens een keer bij elkaar zouden komen en Robert Plant heeft geen zin meer, nou, zet dan Bret Hart maar voor. Dan kan het ook goed. Daarna hoorde u Nutbush City Limits. Dat was samen op een LP samen met Joe Bonamassa. Een nummer wat we natuurlijk ook kennen van Ike en Tina Turner. En daarna hoorde u War in My Mind. Bret Hart dus als 3-in-1. En sorry voor even de onderbreking. Maar ja, dat is nog helemaal zo. We blijven even op stevig nog. Tweede uur gaan we weer wat rustiger. Maar we blijven nu even op stevig. De enige overgeleverde figuur van ZZ Top heeft ook weer een nieuwe plaats.

kom maar even tot rust. Billy F. Gibbons. Wel een van de weinig overgebleven figuren van ZZ Top. Zijn nieuwe single en het nummer dat heeft getiteld I Like The High. Nou, mooi. Wij gaan naar het NOS Journaal van 1 uur en de boodschappen. En ik hoop u straks aan de andere kant weer terug te zien. Dus tot zo.

0: Trekken en lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. De regionieuws.

0: Nou, en daar zijn we weer. En dan gaan we weer vrolijk verder met waar wij mee bezig waren, dames en heren. En ik heb nog een paar leuke dingen voor u. Een paar mooie nummers. En we gaan ook nog even contact zoeken met het mosterdzaadje in Zandvoort Noord over het programma van de komende week. Dat gaan we ook nog even doen. En we gaan eerst luisteren naar iets leuks van Toon Hermans. Ja, en in dit geval er is geen conferentie, maar gewoon een mooi liedje. Want die had hij ook. Toon Hermans.
1: Voor u kunnen zingen. Een klein liefdesliedje. En dat heb ik genoemd: De appels op de tafel spreken.

0: levensliedje is gemaakt van lachjes die je lacht, van warme broodjes bij het ontbijt en kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken ik naar jou en jij naar mij, en van de appels op de tafel spreid. Vier maten glimlach, vier maten droef, vier maten sofa, vier maten poef. Vier maten blij zijn en vier maten rouw, dat is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van schemerlicht en zon.
1: Ja, dat wisten we niet van tevoren, dames en heren. Het geluid van deze opname is niet goed. Ik ga proberen of ik een andere opname ervan kan vinden. Want dit is veel te zacht en dit kunt u nauwelijks horen. Dus dat doen we niet. We gaan eventjes naar een, kijken of er een andere opname van te vinden is. En dan hoort u die later in dit programma. Van de week zaten wij thuis weer eens heerlijk oude cd's te draaien. En ja, dan kom je toch weer eens hele mooie dingen tegen. En een van de dingen die wij van de week gedraaid hebben, dat was Cleopatra, The Crown of Isis van Kayak. En dat is zo'n fantastische cd. Echt een complete opera over Cleopatra. En verschrikkelijk mooi. Ik ga er een nummer uit draaien. En dat heet... Alexandria.

0: Schoenmakers en Cindy Oud horen nog. En het verhaal van Cleopatra, The Crown of Isis. Ja. Echt vreselijk mooi. En we hebben van de week thuis die hele cd nog maar eens een keertje afgedraaid. En dat is toch wel heel erg de moeite waard. En dus hoop ik dat ik verbinding heb met Paula. Ben je er?
1: Ja hoor.
0: Ja, ze is er. Oké, nou dan gaan we dan.
2: Dit is het overzicht van het mosterdzaadje voor de komende week.
0: Ja, en het mosterdzaadje Zandvoort Noordkerkweg 29, dames en heren. Daar vindt er elk weekend weer de mooiste muziek plaats. Van jazz tot klassiek, van chanson tot van alles. En nou, ik ben benieuwd wat je deze week weer hebt, Paula.
1: Nou, ik heb twee echt hartstikke leuke dingen. En op zaterdagmiddag het trio, het Acopian trio. Dat zijn drie broers, echt drie broertjes hoor. De oudste is Adam, die is 17. Christian, de cellist, die is 16. En dan de violist Emmanuel, en die is 11 jaar. Die zijn zo ontzettend goed dat ze de week daarna het podium op het Concertgebouw betreden. En dat je ze, als je bij mij bent geweest, nog een keer kunt horen in het Concertgebouw.
0: Zo,
1: en ze hebben
0: wat.
1: Een programma met Mendelssohn en Rachmaninov, Prokofjev. Nou, het is echt... Ja, dus wereldwijd slepen ze echt geweldige prijzen in de wacht. Onder andere nu pas geleden het Concertgebouwprijs. Nou, ze zitten in de opleiding één zit al op conservatorium, de oudste. De ander zit op vooropleiding, nog eentje op de vooropleiding. Maar het zijn supertalenten.
0: Ja.
1: En dat ze in mosterdzaadjes zijn, is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ja, dat mag je wel zeggen. Dat is een unieke gelegenheid natuurlijk.
1: Ja, het is wel heel, heel leuk. Ja, echt, weet je, je hoort ze nu op de radio en alles. En ze maken heel veel furoren, hemelbestormend. En zaterdagmiddag om 3:00 staan ze in mosterdzaadje op de planken.
0: Prachtig.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, ik vind het fantastisch dat er nog weer van die jonge gasten zijn die dat soort muziek weer oppakken. Waar komen ze vandaan eigenlijk?
1: Ja, ik denk uit Armenië. Okay. Meestal eindigen dan de namen op Jan.
0: Ja, ja.
1: Maar ik denk dat ze hier al lang wonen. Ze praten ook niet over hun afkomst, maar meestal is het dan Armeens of zo.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Nou, in ieder geval de moeite waard. 17, 16 en 11 jaar oud. Hoe mooi kan je het hebben? Zaterdagmiddag dus.
1: Ja, ongelooflijk. Een pianotrio dus. Ja, met een erg mooi programma. En dan heb ik zondagmiddag... dat is ook echt om heel vrolijk van te worden. Zesstemmige muziek. A cappella. Dus zonder begeleiding. Een zesstemmig vocaal ensemble. En dat heet Maat 41. En dat kwam eigenlijk omdat al die leden... hadden maat 41. Maar ja, toen waren ze met z'n vieren. Toen kwamen er twee bij met andere maten. Maar toen hielden ze toch maar maat 41 aan.
0: Ja.
1: Het zijn ook dikke maatjes. Dat moet ook wel, want je zingt heel dicht bij elkaar in dezelfde muziek. Knap werk is het. Ze hebben een heel breed repertoire met jazz, pop, wereldmuziek. Corsicaans, die zijn ook heel bijzonder in hun meerstemmige muziek. En ook wat klassiek, een beetje Brahms, maar ook een beetje Nina Hagen, een beetje Robert Long.
0: Zo.
1: Een beetje Kurtweil, het is van alles en nog wat. En ik denk het plezier wat ze hebben met samen zingen, nou dat werkt heel aanstekelijk. En daar kom je blij van uit. En dat is ook... om 3:00, maar dan op zondagmiddag.
0: Dan op zondagmiddag. Nou, ook gezellig. En we weten hoe het gaat in het mosterdzaadje, dames en heren. De zaal gaat om 3:30 van tevoren over. Er is koffie en thee. De entree is gratis. Alleen er wordt gecollecteerd. En dat is een bedrag van €12,50. En dat gaat geheel naar de artiesten. Heb je dat niet, dan mag het ook best wat minder. Maar in ieder geval, als je maar wat geeft. Hè? Zo is het toch?
1: Ja, en soms heb je echt helemaal niks. Nou, dan geef je maar niks. Dan moet de ander maar wat meer geven.
0: Goed, ja. En zeer sfeervolle ruimte, mosterdzaadje, hangen ook nog eens mooie schilderijen. Dus het is de moeite waard. Dus om zaterdagmiddag en zondagmiddag om 3:00 daar te gaan kijken. Toch?
1: Klopt.

0: Helemaal.
1: Oké.
0: Nou, wie weet komen ze in grote getalen.
1: Ja, ik hoop het voor je.
0: Ik ook.
1: Goed zo.
0: Oké.
1: Paula, dag, tot ziens.
0: Bedankt weer. Voor het bellen.
1: Ja hoor, graag gedaan.
0: Dag.
1: Hoi hoi. Ja, en dat is Paula. En dat was de telefoon. En die is nu afgelopen. Dus dan kunnen we vrolijk verder met waar we mee bezig waren. Angela is intussen ook aangeschoven.
2: Ja.
1: Ja.
2: Het zat een beetje tegen vanmorgen.
1: Ja. Er zit een beetje tegen. Ja, oké, nou, niks aan te doen. We gaan even kijken, wat heb ik nu? Want Barbara Streisand. Laten we die ook maar eens doen. Past wel een beetje na Paula. Memories.

0: blijft een prachtig blad. Barbra Streisand. En het nummer dat heet Memory. Ja, en we hadden het over Toon Hermans, dames en heren. Maar over de appels en de tafelsprei. Helaas kan ik die niet vinden. Nee, ik kan hem zo gauw niet vinden. Maar doen we gewoon een andere leuke van Toon. Vind je niet? Ja.
1: Dit is de tango van het blote kontje. Dit is de tango van het poedelnaakte strand. Mevrouw de Wit is net zo poedel als de hondje. Hier in dit grote blote hemelbed van zand. Zo is de trend, we halen alles naar beneden. Met deze tango van het progressieve niets. Oh, het is een grote zegen. Want we zijn de stof ontstegen.

Dit is de tango van het blote kontje. Alweer een doorbraak met een positief geluid. Hier is geen sprake van een borst.

en Hansworst en diverse damesborsten. Kijken je met grote roze ogen aan.

je wat nou merkwaardig is, mensen? Weet je wat het meeste opvalt op het naakstrand? De billen. Het valt me op dat billen op elkander lijken. Vooral wanneer je ze wat langer kunt bekijken. Er zijn er bij die kijken uitgesproken geinig. En er zijn ook anderen en die zeggen me maar weinig. Ik vind dat billen ook iets hebben van gezichten. Je ziet meteen of ze van neven zijn of nichten. En ik zag twee trieste billen in het water staan. Zo van, waarom komt hier nou nooit eens iemand aan? Ik ben niet kritisch, maar de meeste billen hangen. Of ze hebben van die rare kreukels in de wangen. Je hebt belegen billen en ook hele blitsen. En chagrijnige mensen hebben van die spitsen. Maar tante Stien en tante Nel en tante Nora, die hebben van die grote dozen van Pandora. En ik zag een treurig dametje helemaal alleen. Toen dacht ik bij mezelf, verhip, die heeft er geen.

0: En je voelt je zoveel blijer. Want de blijheid zit hem in die blote.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
2: Een 17-jarige jongen zou afgelopen zondagmiddag op klaarlichte dag onder bedreiging van een mes beroofd zijn van zijn scooter. Dat gebeurde bij de wijkbaan in Beverwijk. Twee jongens op een fatbike spraken hem aan toen hij onderweg weg was van de sportschool naar de supermarkt. Pak die scooter maar, had hij gezegd. En niet mijn leven. De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en onderzoekt de zaak. De jongen vertelde zijn verhaal aan Eimond 360. Hij blijft wel anoniem, maar zijn naam is bekend bij de redactie. Uiteindelijk, na een zoektocht, werd de scooter in Beverwijk teruggevonden. De politie heeft de scooter wel meegenomen voor sporenonderzoek. Aan de Wim Kanlaan in Beverwijk heeft vanochtend tegen 8:30 een kopstaartaanrijding plaatsgevonden waarbij meerdere voertuigen betrokken waren. Ondanks de forse schade raakte niemand gewond. Het ongeval ontstond vermoedelijk na een onverwachte remactie. De achteropkomende automobilisten konden niet meer op tijd tot stilstand komen, waarna meerdere voertuigen op elkaar botsten. Een ambulance kwam wel ter plaatse om de betrokkenen te controleren, maar niemand hoefde voor behandeling naar het ziekenhuis. Een van de betrokken bestuurders wordt verdacht van overtreding van artikel 5 van het Wegenverkeerswet. Dat betrekking heeft op het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. Twee voertuigen liepen bij de aanrijding flinke schade op en moesten door een bergingsbedrijf worden weggesleept. Het natuurbeheerplan geeft aan in welke gebieden subsidie mogelijk is voor beheer en ontwikkeling van natuur, agrarische natuur en landschapselementen. Het natuurbeheerplan en bijbehorende kaarten staan op de pagina van het natuurbeheer. Grondeigenaren en terreinbeheerders kunnen subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en het beheer van natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland. De provincie stelt onder meer subsidie beschikbaar voor de omzetting van agrarische grond naar natuur, gebiedsinrichting, kwaliteitsverbetering en pachtafkoop binnen dat netwerk. Ook op landbouwgronden zijn veel kansen voor natuurvriendelijk beheer. In 2027 is meer budget beschikbaar voor het agrarisch natuur- en landbouwbeheer. Rijk en provincies hebben afgesproken het grootste deel van de beschikbare geld te gebruiken voor het agrarisch beheer in en rond stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden en in leefgebieden van de Grutto. Eind 2026 is het definitieve budget bekend en kan de subsidie worden aangevraagd. Doe op vrijdag 6 en zaterdag 7 november mee aan de Natuurwerkdag. In heel Noord-Holland kun je kiezen uit verschillende klussen voor natuurbehoud en herstel. En dat samen met de boswachters, vrijwilligers en andere medewerkers. Woon je in Noord-Holland en hou je van buiten zijn en wil je zelf bijdragen aan meer biodiversiteit en natuur? De Natuurwerkdag is een mooie manier om zelf iets te doen voor de natuur bij jou in de buurt. Je draagt bij aan een gezonde leefomgeving van veel ook bedreigde planten en dieren. En die hulp is hard nodig. Zoek een leuke klus op de website van Natuurwerkdag Noord-Holland. En maak dan het verschil bij jou in de buurt. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
2: En het weerbericht wordt u aangeboden door regioweer.wordpress.com. Jawel, Rico Schreuder is weer terug van weg geweest. Op deze dinsdag is er een mix van zon en wolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 21 graden. Morgen schijnt ook lange tijd de zon en loopt de temperatuur wederop op naar een graad of 21. Later op de dag neemt morgen wel de bewolking toe en in de avond volgt dan een regen.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
1: Het liedje van de Sidekick. De Sidekick. Nee.

0: Hij begint gewoon opnieuw.
1: Ik wou nou zeggen.
0: Ja, hij begint gewoon opnieuw. Maar dat gaan we niet doen. Vertel, wat was dit?
1: Dit was Evanescence met, denk ik wel, een van hun bekendere en grotere hits, Lithium.
0: Oké. En wat is Evanescence? Kun je dat even uitleggen?
1: Evanescence is een gothic rock band afkomstig uit Little Rock in Arkansas.
0: Oké.
1: Okay. PS.
0: Ja, ja.
1: En met name het stemgeluid van Amy Lee is heel kenmerkend voor deze band.
0: Nou.
1: En ze mengen een beetje het wat softere werk met het wat steviger geluid.
0: Nou, dit was een mooie ballad in ieder geval. Lithium heette het nummer en de band. Dus Evanescence. En dan gaan we nu naar Carole King. Moet je hem wel openzetten. Far Away.

So Far Away. Prachtig liedje van Carole King. En dan gaan we naar... even kijken. Ja, je hebt nog veel meer leuks. Wat heb ik nu nog? Ja, Chicago. Kent u die nog? Ja, die kent u nog. Uiteraard. We hebben een... ja, ik heb een live opname van ze gevonden. Dat is ook wel eens leuk. Om eens te horen hoe ze de hits live spelen. Nou, dit is een nummer dat oorspronkelijk voorkwam op Chicago 2. Een tweede dubbele LP dus. En het is een bekende hit van ze. En we horen nu een keer een live versie. Ook leuk.

0: Ja, ik zei het al, het oorspronkelijke werkje dat kwam voor op het album Chicago 2. En dit is een live versie van veel latere datum. De band heeft al lang niet meer zijn originele samenstelling. Het werd ook niet gezongen door Peter Cetera, die was er toen al lang uit. Maar goed, deze meneer deed ook niet ongedienstelijk, mag ik zeggen. En de blazerssectie is nog wel steeds dezelfde trouwens. En de pianist is ook nog steeds dezelfde. Robert Lamb, die zit er ook nog steeds in. Gitarist niet, want dat was Terry Kath. En Terry Kath, dat weet u misschien, die heeft zichzelf voor zijn hoofd geschoten. Toen hij met een wapentje zat te spelen. En dat was niet zo simpel. Hij wist niet dat het geladen was. Jammer voor hem. Maar goed, in ieder geval, dit was Chicago. Lekker live. En ik hou ervan. Ja. Zo is het nog eenmaal.
1: Ja.
0: Ik hou ervan. Jij ook, hè?
1: Ja.
0: Jij ook. Goed, we gaan nog even regionaal, dames en heren. Want we moeten ook aan de regionale bandjes denken en de regionale muziek. Ik had het er straks nog met App over. Je hoort weinig van nieuwe regionale bands. Jongens, als jullie muziek hebben, zorg dat wij dat krijgen. Dan kunnen we het draaien. Want daar zijn we per slot van rekening ook voor. Dus al die regionale artiesten die nieuwe muziek uitbrengen, stuur het gewoon op. Stuur het naar ons toe, dan kunnen we het ook draaien. Zo is dat. We gaan even naar Heemskerk. We gaan naar de partyband bij uitstek. En dat is Paperplane, natuurlijk. De band die alles, alle covers in een soort status quo sausje gooit. Maar het is best wel lekker. Paperplane dus. En

0: Ja, Angela zei net, het is net alsof status quo en normaal samen een baby gehad hebben.
1: Ja.
0: En dat is dan Paper Plane. Ja, de titel verwijst overigens wel weer naar een nummer van Status Quo. Maar goed, dat dan ook weer. En het is gewoon...
1: hun naam.
0: Ja, hun naam, zeg ik. Hun naam. Het liedje is natuurlijk oorspronkelijk van Leo Sayer. En dat weten we allemaal. En dat is... het was getiteld Long Tall Glasses. Zo is dat.

0: Maar het feit is, dat is dat we klaar zijn. Dat, het, dat we erop zitten. Dat het erop zit. Nee, we gaan er niet op zitten.
1: Nee, dat is
0: niet zo. Nee, we gaan er niet op. Nou, dan gaan we verder naar onze volgende activiteit. Even een leuk rietje maken in de Wijkerzee. En dan moeten we straks ook nog even heen. En even lunchje doen en zo. En ik wens u een hele fijne dinsdag. Geniet van het mooie weer, want het is mooi weer. Nu kan het
2: vandaag nog. Vandaag nog. En morgen overdag zeker ook nog.
0: Ja.
2: Maar dan is het voorlopig even af.
0: Dan is het weer even herfst.
2: Ja.
0: Zoals het hoort. Tag. Goed, morgen is, als alles goed, Frank hier voor de Eindeloos Heimond. Donderdag, Pim. En vrijdag ben ik er weer samen met Frank, als alles goed gaat. IJs en weten dienen, zou ik dan maar zeggen. Dus ik zou zeggen, maak er nog een mooie dag van. En geniet van alles. En als je lekkere muziek wil horen, blijf luisteren naar Heimond 360. En dan ben je ook nog op de hoogte van het regionale nieuws. Zo is dat. Tot morgen. Of nee, tot vrijdag.
2: Ja.
0: Dag.

0: nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalyps weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
6: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 7:50 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. Twee voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de derde editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. De kerstactie Rocking Up Xmas in Heemskerk bereidt zich voor om 200 tot 250 financieel krappe gezinnen een uitgebreid kerstpakket te bezorgen. De pakketten bevatten boodschappen, een drie-gangen diner, ontbijt en cadeautjes. Inwoners kunnen Albert Heijn cadeaubonnen doneren. De muziek van de overleden Beverwijker Marien de Reuver krijgt nieuw leven dankzij Sylvia de Bats en Karel Schuiveling van Simca Recording. Zij koppelen artiesten aan zijn onuitgebrachte werk, waaronder het nummer Love, ooit gezongen door Timmy Juro. De Reuver overleed in juli 2022. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Ment en Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Ik sluip naar buiten voor je wakker wordt.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de Wim Kamlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 7:50 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. Twee voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de derde editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. De muziek van Marien de Reuver, geboren in Beverwijk en overleden in 2022, krijgt nieuw leven. Sylvia de Bats en Karel Schuiveling van Simca Recording brengen zijn onuitgebrachte werk opnieuw onder de aandacht en koppelen artiesten aan zijn composities. De kerstactie Rocking Up Xmas in Heemskerk bereidt zich voor om 200 tot 250 financieel krappe gezinnen een uitgebreid kerstpakket te bezorgen. De pakketten bevatten boodschappen, een drie-gangen diner, ontbijt en cadeautjes. Inwoners kunnen Albert Heijn cadeaubonnen doneren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de Wim Kamlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 7:50 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. Twee voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de derde editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. De muziek van Marien de Reuver, geboren in Beverwijk en overleden in 2022, krijgt nieuw leven. Sylvia de Bats en Karel Schuiveling van Simca Recording brengen zijn onuitgebrachte werk opnieuw onder de aandacht en koppelen artiesten aan zijn composities. De kerstactie Rocking Up Xmas in Heemskerk bereidt zich voor om 200 tot 250 financieel krappe gezinnen een uitgebreid kerstpakket te bezorgen. De pakketten bevatten boodschappen, een drie-gangen diner, ontbijt en cadeautjes. Inwoners kunnen Albert Heijn cadeaubonnen doneren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 8:10 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. De kerstactie Rocking Up Xmas in Heemskerk bereidt zich voor om 200 tot 250 financieel krappe gezinnen een uitgebreid kerstpakket te bezorgen. De pakketten bevatten boodschappen, een 3-gangen-diner, ontbijt en cadeautjes. Inwoners kunnen Albert Heijn cadeaubonnen doneren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.

je niet zo vaak in de platenkast. Lionel Richie, onterecht trouwens, want hij heeft best wel hele goede nummers gemaakt. En destijds met de Commodores was ik er helemaal weg van. Dit heette My Destiny. En wat hebben we hier? Dan gaat iemand lucky worden. Dat is namelijk Daft Punk en Pharrell Williams. Welkom in de platenkast. Wat gaan we doen? Nou, ik zie Luna staan, Los Reyes, Lou Rolls.

Dat waren Los Reyes, even wat lekkere swingende Zuid-Europese klanken, volgens mij Spaans, als ik me goed herinner. Los Reyes, jaren 90. Tilly Ben Ben. Dan nu, ik denk dat we naar Engeland gaan, als ik het goed uit mijn hoofd weet. Een beentje dat heet New Music en ze houden van water.

0: Mädchen bin.
1: Das war Luz Electric und Mädchen. Oh, Programma is in het Nederlands, hè? Ah ja, het was leuk om te doen, toch? Dus, een van de dingen die ik leuk vind aan radio maken is dat ik mijn talenkennis een beetje kan toepassen. Ik ben nog geen ster, maar ik spreek wel vloeibaar Engels. Dat is wel handig, want dan kan ik jullie meenemen met een dansje. Namelijk The Hustle uit de jaren 70. Van McCoy. Oh ja, als je denkt wat is de hussel, misschien herinner je deze Saturday Night Fever nog, waarin ze op de vloer zo om elkaar heen aan het draaien waren. Dat is de hussel.

als je wat jonger bent dan ik, dan zou je kunnen denken, hey, dit ken ik van de Benga Boys, We're Going to Ibiza. Ja, dat klopt, maar het is al eerder genomen door deze vriendelijke mensen van Typically Tropical. En toen heette het Barbados. Wie hebben we hier uit de platenkast getrokken uit een ver verleden? Wat is dat? 90's, denk ik, hè? Extints en Viervoeters.

Dat was Moby en Natural Blues. Ja, ik hou van heel veel verschillende muziek. En ook van Moby. Ja. Maar vervolgens haalt ze uit haar kastje iets heel ouds. Van Bob Dylan, Just Like a Woman.

Zo leuk, deze hoor je niet zo vaak. Shack Attack was dat. En City Rhythm, meestal hoor je bijvoorbeeld een Down on the Street of misschien een Easier Said Than Done. En ze hebben toch heel wat hits gehad zo in de loop van de jaren 80. En dit was er één van. En dat heette City Rhythm. Het leuke aan Facebook vind ik dat ik heb ontzettend veel radiocollega's erop. Bijvoorbeeld een Ben Heersink. En dan ga je in discussie met iemand over muziek en over van alles en nog wat. Ja, dat Birds, dat is een eendagsvlieg. En ik ben een klein weddenschapje met Ben aangegaan. Want ik heb het idee dat we dit over 5 jaar gewoon nog steeds horen. Dus ik zei, ik spreek je nog wel over een jaar of 5. Anouk en Birds.

Die moet ik even helemaal gehoord hebben. Dat was... ik zit even kijken hoor, want ik krijg meteen inspiratie. Want ik vind het... Ja, het klinkt stom. Maar nu toets ik de verkeerde in. Hé, dat is nou van jammer. Dit is maar één nummer waarvan ik zoveel hanenvel krijg van het Songfestival. En dan zul je zien dat ik het helemaal verkeerd intik. Dat is RS2. Ken je dat? Van Meccano? Heb ik wel eens eerder gedraaid in de platenkast. Als je een Motje Dadis. Ja, ik heb hem gevonden. Het heeft geloof ik niet gewonnen. Maar dat is ook zo'n vreselijk mooi nummer. En ik heb hem ter plekke gevonden. Ik denk, ja, dat ga ik erachteraan zetten. En ik ga meteen even zwaaien. Voor dit uur dan. Van de platenkast. Ah, de koffie. Ja, dit is even een paar dagen geleden hoor. Het begin jaren 70. De inzending destijds van Spanje. Motje Dadis.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
6: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
5: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog één. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
3: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielbezoek van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
2: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
6: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
5: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 8:10 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. De kerstactie Rocking Up Xmas in Heemskerk bereidt zich voor om 200 tot 250 financieel krappe gezinnen een uitgebreid kerstpakket te bezorgen. De pakketten bevatten boodschappen, een 3-gangen-diner, ontbijt en cadeautjes. Inwoners kunnen Albert Heijn cadeaubonnen doneren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Lent en Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met de brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
2: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 8:10 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. De kerstactie Rocking Up Xmas in Heemskerk bereidt zich voor om 200 tot 250 financieel krappe gezinnen een uitgebreid kerstpakket te bezorgen. De pakketten bevatten boodschappen, een 3-gangen-diner, ontbijt en cadeautjes. Inwoners kunnen Albert Heijn cadeaubonnen doneren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Door Dorald Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 8:10 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. De kerstactie Rocking Up Xmas in Heemskerk bereidt zich voor om 200 tot 250 financieel krappe gezinnen een uitgebreid kerstpakket te bezorgen. De pakketten bevatten boodschappen, een 3-gangen-diner, ontbijt en cadeautjes. Inwoners kunnen Albert Heijn cadeaubonnen doneren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 8:10 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. De kerstactie Rocking Up Xmas in Heemskerk bereidt zich voor om 200 tot 250 financieel krappe gezinnen een uitgebreid kerstpakket te bezorgen. De pakketten bevatten boodschappen, een 3-gangen-diner, ontbijt en cadeautjes. Inwoners kunnen Albert Heijn cadeaubonnen doneren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk blijft zeker 2 maanden gesloten door een brand in een besturingskast. De technische installatie is zwaar beschadigd, waardoor geplande voorstellingen en het jubileum in november waarschijnlijk niet doorgaan. De kleinere zalen blijven wel open. Op de Wim Kanlaan in Beverwijk ontstond dinsdagochtend rond 8:10 een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Niemand raakte gewond. 2 voertuigen raakten fors beschadigd en zijn afgevoerd. Een ambulance controleerde de betrokkenen. Ziekenhuisvervoer was niet nodig. In Museum Kennemerland in Beverwijk vond de 3e editie van Praal tot Prul plaats, waar experts zo'n 60 bezoekers hielpen met het beoordelen van erfstukken en kringloopvondsten. Een samurai-zwaard bleek kitsch. Een rammelaar uit 1800 zo'n 400 tot 500 euro waard. De kerstactie Rocking Up Xmas in Heemskerk bereidt zich voor om 200 tot 250 financieel krappe gezinnen een uitgebreid kerstpakket te bezorgen. De pakketten bevatten boodschappen, een 3-gangen-diner, ontbijt en cadeautjes. Inwoners kunnen Albert Heijn cadeaubonnen doneren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting...